you. Oh jee, daar lust die vrijwillig jubel wachten. En die daarover die leen bloos van lachen en het trainen. En mijn bier. Wo het leid nemen mitten en de schwätzer deen.